0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
2: Het is te laat om nog te denken. Veel te vroeg

0: is deze week de Jury TNL Single Track. Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Nieuwe muziek hoor je bij Jury TNL.
1: Hey, Tino.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Corien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
3: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
2: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
4: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
2: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer. In het westen buien. Later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 9 kilometer file. Een vertraging van 10 minuten. En 10 minuten extra op de N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn. Bij de N457 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Rondje Regio.

0: Lammerse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Op de Lammerschansweg in Leiden is gisteravond een vrouw gewond geraakt bij een aanrijding. Ze werd op een zebrapad aangereden door een scooterrijder. Het ambulancepersoneel heeft de vrouw in een vacuümmatras naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de scooter raakte niet gewond. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Voetbalvereniging RCL uit Leiderdorp heeft afgelopen week het 100-jarig bestaan gevierd. Het hoogtepunt van het jubileum was zaterdag. RCL speelde toen tegen FC De Rebellen, een team met voormalige profvoetballers. Leden van RCL konden tegen betaling meespelen in het gelegenheidsteam. FC De Rebellen won de wedstrijd met 10-3. Het jubileum werd zaterdagavond afgesloten met een groot feest met verschillende optredens. In een elektriciteitshuisje aan de productiewegen in Zoeterwoude-Rijndijk heeft zaterdagavond brand gewoed. De brandweer kwam rond 9:30 ter plaatse en zette een deel van het industrieterrein af. Netbeheerder Liander schakelde uit voorzorg de stroom uit. Omdat blussen met water bij elektriciteit gevaarlijk is, gebruikte de brandweer een speciale poederblusser. Daarmee was het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of bedrijven en woningen in de omgeving zonder stroom hebben gezeten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Buien, soms met onweer. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en kan de zon weer tevoorschijn komen. De stevige zuidwestelijke wind houdt aan. In de regio wordt het 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is nog niet heel erg druk op de N207 Bergen-Ambacht-Alphen aan de Rijn. Heb je wel 10 minuten vertraging bij de aansluiting met de N457 in 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

UDTNL op DAB+. Duin en Bollestreek. Je zingt ze mee.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
3: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
2: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
4: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
2: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer file en 10 minuten extra. En 207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn tussen Afrit Haastrecht en de N457 4 kilometer file. Door een ongeluk is de N434 Wassenaar Zoeterwoude dicht bij Knoopend Hoogvliet 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Uurtje.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Op de Lammenschansweg in Leiden is gisteravond een vrouw gewond geraakt bij een aanrijding. Ze werd op een zebrapad aangereden door een scooterrijder. Het ambulancepersoneel heeft de vrouw in een vacuümmatras naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de scooter raakte niet gewond. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Voetbalvereniging RCL uit Leiderdorp heeft afgelopen week het 100-jarig bestaan gevierd. Het hoogtepunt van het jubileum was zaterdag. RCL speelde toen tegen FC De Rebellen, een team met voormalige profvoetballers. Leden van RCL konden tegen betaling meespelen in het gelegenheidsteam. FC De Rebellen won de wedstrijd met 10-3. Het jubileum werd zaterdagavond afgesloten met een groot feest met verschillende optredens. In een elektriciteitshuisje aan de productieweg in Zoeterwoude-Rijndijk heeft zaterdagavond brand gewoed. De brandweer kwam rond 9:30 ter plaatse en zette een deel van het industrieterrein af. Netbeheerder Liander schakelde uit voorzorg de stroom uit. Omdat blussen met water bij elektriciteit gevaarlijk is, gebruikte de brandweer een speciale poederblusser. Daarmee was het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of bedrijven en woningen in de omgeving zonder stroom hebben gezeten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Buien, soms met onweer. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en kan de zon weer tevoorschijn komen. De stevige zuidwestelijke wind houdt aan. In de regio wordt het 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam, 10 kilometer file tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein. De vertraging is een kwartier. 5 minuten vertraging op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven, 4 kilometer. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar, 5 kilometer file. Een half uur vertraging. De N434 Wassenaar-Zoeterwoude is dicht bij Knoopend Hofvliet door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we hoorden ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
1: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
3: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar. En dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
1: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum 4 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Bijna een half uur vertraging. En 206 Heemstede-Zoetermeer tussen de A44 en de A4 3 kilometer file. Door een ongeluk op de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. De weg is dicht bij knooppunt Ommendijk. En omrijden dat gaat via de N44, N14 en de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Vonink. Op de Lammenschansweg in Leiden is gisteravond een vrouw gewond geraakt bij een aanrijding. Ze werd op een zebrapad aangereden door een scooterrijder. Het ambulancepersoneel heeft de vrouw in een vacuümmatras naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de scooter raakte niet gewond. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Voetbalvereniging RCL uit Leiderdorp heeft afgelopen week het 100-jarig bestaan gevierd. Het hoogtepunt van het jubileum was zaterdag. RCL speelde toen tegen FC De Rebellen, een team met voormalige profvoetballers. Leden van RCL konden tegen betaling meespelen in het gelegenheidsteam. FC De Rebellen won de wedstrijd met 10-3. Het jubileum werd zaterdagavond afgesloten met een groot feest met verschillende optredens. In een elektriciteitshuisje aan de productieweg in Zoeterwoude-Rijndijk heeft zaterdagavond brand gewoed. De brandweer kwam rond 9:30 ter plaatse en zette een deel van het industrieterrein af. Netbeheerder Liander schakelde uit voorzorg de stroom uit. Omdat blussen met water bij elektriciteit gevaarlijk is, gebruikte de brandweer een speciale poederblusser. Daarmee was het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of bedrijven en woningen in de omgeving zonder stroom hebben gezeten. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Buien, soms met onweer. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en kan de zon weer tevoorschijn komen. De stevige zuidwestelijke wind houdt aan. In de regio wordt het 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag staat 4 kilometer file tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. 20 minuten is de vertraging door opruimwerkzaamheden. Op de N206 Heemstede Zoetermeer bij de A4 2 kilometer file, kwartier vertraging. N211 Hoek van Holland richting Den Haag Zuid. Tussen Kwintsel en Den Haag Wateringseveld 3 kilometer file. Door een kapotte auto 25 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Bij Knoopend Hofvliet is de weg helemaal dicht. Het komt door een ongeluk in de Corbulo-tunnel. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam via de N44 en N14 A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 4 kilometer file tussen Knoopend Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten vertraging. De A44 Amsterdam richting Den Haag. 3 kilometer file bij Wassenaar Centrum. Een kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden. En 434 Wassenaar richting Zoetewoude is dicht bij Knoopend Hoogvliet door een ongeluk in de Corbulo-tunnel. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Goedemorgen, het is FN Tine, een nieuwe aflevering van de Koffieshow hier op deze maandagochtend. Met Amar, wie is de mol? Zometeen naar Stef Eckels.

0: is de mol?
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
3: NMR, wie is de mol? En Stef Eckel, de klok die tikt maar door. Nou, die klok die heeft zeker doorgetikt de afgelopen 6 weken. Toen was het zomervakantie in onze regio. Maar die is echt voorbij en het schooljaar is weer begonnen. Vanmorgen zijn de scholen weer opengegaan in onze regio. Ja, en nu zijn we dan weer van start met het normale seizoen. Ja, de herfst die gaat zo meteen weer beginnen. We gaan richting de kerstdagen. Maar we hebben wel die zomervakantie in onze achterzak. Ik hoop dat je een hele leuke vakantie gehad hebt. Ja, nu het ritme weer in de sporten. Die gaan we beginnen. Misschien moet jouw kind ook wel weer naar een sportclub toe. Of moet je zelf weer aan de bak. Nou, welkom in ieder geval. Het is Unity NL. Ik ben Rudo. Met natuurlijk de vaste ingrediënten. De bekende jarigen zo meteen om 9:50. Om 9:30 het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar met Mark Wonink. En lekkere tracks voor je. René Schuurmans, kom geef wat kleur aan je leven, hoor je straks naar Alex en even aan mijn moeder vragen.
4: Rio!

lachen. Een lekker weekend achter de rug, hoop ik. Het was een druk weekend in onze regio. In Leiden-Dorp bijvoorbeeld, RCL, die hebben het jubileum gevierd. Dat was de hele week al met allerlei activiteiten, maar zaterdag was het hoogtepunt. Het was een jubileumwedstrijd tegen de rebellen. Dat eindigde uiteindelijk in een 10-3 verlies voor het gelegenheidselftal van RCL. Daarna was er nog een feestavond tot in de late uurtjes. Zo'nzelfde feestavond, maar dan vanwege de verjaardag van de gemeente Zoeterwoude. 750 jaar in de Klaverhal met Tiespoen en Danny de Munk. En de hele dag was daar dan weer een jaarmarkt op het Watertje en op het Dorpsplein in Zoeterwoude. Nou, meer daarover later vandaag over die jaarmarkt op centraalplus.nl. En een foto van de rebellen tegen RCL kun je nu vinden ook op onze website centraalplus.nl.

0: en Chica Chica in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen. Zometeen dan hoor je Flemming en Meteor niet nodig. En ook Danny de Munk komt eraan. Wordt tijd dat jij een keer bestelt.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Vonink. Op de Lammenschansweg in Leiden is gisteravond een vrouw gewond geraakt bij een aanrijding. Ze werd op een zebrapad aangereden door een scooterrijder. Het ambulancepersoneel heeft de vrouw in een vacuümmatras naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de scooter raakte niet gewond. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Voetbalvereniging RCL uit Leiderdorp heeft afgelopen week het 100-jarig bestaan gevierd. Het hoogtepunt van het jubileum was zaterdag. RCL speelde toen tegen FC De Rebellen, een team met voormalige profvoetballers. Leden van RCL konden tegen betaling meespelen in het gelegenheidsteam. FC De Rebellen won de wedstrijd met 10-3. Het jubileum werd

0: trekken de meeste buien weg en kan de zon weer tevoorschijn komen. De stevige zuidwestelijke wind houdt aan. In de regio wordt het 20 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Corbelo-tunnel is weer vrij. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat nog 2 kilometer file bij Wassenaar. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

tijdens het verjaardagsfeest van Zoeterwoude. 750 jaar Zoeterwoude in de Klaverhal. Jorden, dat wordt tijd dat jij een keer bestelt. Wij kijken even naar de bekende jarigen voor vandaag. 31 augustus, Melanie Slanger is jarig. Australisch zwemster is 40 geworden. Michiel Elijzen, Nederlands wielrenner, 44. Verder is het ook de verjaardag van Sarah Ramirez. Actrice uit As the World Turns viert vandaag de 51ste verjaardag. Flortje Dessing van al die reizen om de wereld en van de NPO. 56 is zij geworden. En het is ook de verjaardag van Richard Gere, de acteur, die man met de grijze haren. Best sexy man, toch? Mogen we wel zeggen. Hij is 77 geworden vandaag. Vroeger was zij op televisie met Hans van Willigenburg. Het was het eerste duo van Koffietijd. Mireille Bekooy viert vandaag haar 79ste verjaardag. En Van Morrison van Have I Told You That I Love You. Die is ook jarig. Die is 81 geworden. Henk Houwaard, Nederlands voetbaltrainer, 81 geworden. En dat zijn de bekende jarigen voor vandaag. Voor deze 31 augustus. Ben je ook jarig?

Rob van Nuland in de koffieshow. Ik weet dat zij het ziet. Goedemorgen, maandag is het vandaag. We kijken nog even naar het weer. Het wordt ongeveer 20 graden, iets minder dan gisteren vanwege de buien. Soms ook met onweer. Vanmiddag, vooral later in de middag, trekken de meeste buien weg en kan de zon weer tevoorschijn komen. De wind die waait trouwens stevig vanuit het zuidwesten. Morgen dan overwegend droog, meer zon en minder wind. De temperatuur in de Leidse regio en Wassenaar is nog steeds fris voor de tijd van het jaar. Het wordt 20 graden.

Andy, en dit is wat ik doe in de koffieshow. En Marco Kraats en Wesley Broens hoorde je nog. En buonasera. Hey, tot zover de koffieshow van vandaag, voor deze maandag. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de koffieshow. Heel graag tot dan. Zometeen hier non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag vanaf 5 uur natuurlijk de middagshow met Elmar. Met nieuwe artiesten hier in...

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Bergen-Ambacht Alphen aan de Rijn bij de N457 staat 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze week de JuryTNL Single Track. Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Nieuwe muziek hoor je bij JuryTNL.
1: Hey Tino!

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Vanochtend is een fietser gewond geraakt bij een ongeluk op de Schipholweg in Leiden. Op de kruising van de Morsingel en de Plesmanlaan is een vrouw geschept door een vrachtwagen. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer in de ambulance behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond vond ook een aanrijding plaats. Op een zebra aan de Lammenschansweg in Leiden is een vrouw aangereden door een scooter. Ook zij is gewond geraakt. Ambulancepersoneel heeft haar naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de scooter viel, maar raakte niet gewond. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En de talkshow De Verjaardag van Zoeterwoude is morgenavond vanaf 7 uur te zien op televisie en online bij Centraal Plus. In het programma wordt de verjaardag van het dorp officieel gevierd. De talkshow vindt plaats op het plein bij de Dorpskerk en is toegankelijk voor publiek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en het kan dus ook stevig regenen. De temperatuur komt vandaag niet boven de 19 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 1:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 1:30 tot 7 uur. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Vanochtend is een fietser gewond geraakt bij een ongeluk op de Schipholweg in Leiden. Op de kruising van de Morsingel en de Plesmanlaan is een vrouw geschept door een vrachtwagen. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer in de ambulance behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond vond ook een aanrijding plaats. Op een zebra aan de Lammenschansweg in Leiden is een vrouw aangereden door een scooter. Ook zij is gewond geraakt. Ambulancepersoneel heeft haar naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de scooter viel, maar raakte niet gewond. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En de talkshow De Verjaardag van Zoeterwoude is morgenavond vanaf 7 uur te zien op televisie en online bij Centraal Plus. In het programma wordt de verjaardag van het dorp officieel gevierd. De talkshow vindt plaats op het plein bij de Dorpskerk en is toegankelijk voor publiek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en het kan dus ook stevig regenen. De temperatuur komt vandaag niet boven de 19 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 1:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 1:30 tot 7 uur. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6:00 vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11:00 vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Vanochtend is een fietser gewond geraakt bij een ongeluk op de Schipholweg in Leiden. Op de kruising van de Morsingel en de Plesmanlaan is een vrouw geschept door een vrachtwagen. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer in de ambulance behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond vond ook een aanrijding plaats. Op een zebra aan de Lammenschansweg in Leiden is een vrouw aangereden door een scooter. Ook zij is gewond geraakt. Ambulancepersoneel heeft haar naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de scooter viel, maar raakte niet gewond. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En de talkshow De Verjaardag van Zoeterwoude is morgenavond vanaf 7 uur te zien op televisie en online bij Centraal Plus. In het programma wordt de verjaardag van het dorp officieel gevierd. De talkshow vindt plaats op het plein bij de Dorpskerk en is toegankelijk voor publiek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en het kan dus ook stevig regenen. De temperatuur komt vandaag niet boven de 19 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt leidde dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt leidde dorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Vanochtend is een fietser gewond geraakt bij een ongeluk op de Schipholweg in Leiden. Op de kruising van de Morsingel en de Plesmanlaan is een vrouw geschept door een vrachtwagen. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer in de ambulance behandeld en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond vond ook een aanrijding plaats. Op een zebra aan de Lammenschansweg in Leiden is een vrouw aangereden door een scooter. Ook zij is gewond geraakt. Ambulancepersoneel heeft haar naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de scooter viel, maar raakte niet gewond. De verkeerspolitie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En de talkshow De Verjaardag van Zoeterwoude is morgenavond vanaf 7 uur te zien op televisie en online bij Centraal Plus. In het programma wordt de verjaardag van het dorp officieel gevierd. De talkshow vindt plaats op het plein bij de Dorpskerk en is toegankelijk voor publiek. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en het kan dus ook stevig regenen. De temperatuur komt vandaag niet boven de 19 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: jaarmarkt leiden door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt leiden door op zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar, hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

niemand die weet wat ik weet.

is deze week de Jury TNL Single Track. Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Nieuwe muziek hoor je bij Jury TNL. Hey,

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Oud-minister, voormalig CDA-leider en Leidenaar Elko Brinkman is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat gebeurde na een kort ziekbed. Zijn familie heeft dat vandaag bekendgemaakt. Brinkman was van 1982 tot 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. En hij woonde sinds 1975 in Leiden. Vanochtend is er een flinke botsing geweest tussen een bestelbus en een vrachtwagen op de N434 bij Leiden. Het gevolg was een verkeerschaos. De bestuurder van de bestelbus raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. Als gevolg van het ongeluk stond er een enorme file op de weg tussen Leiden, Oegstgeest en Wassenaar. En het afgelopen weekend stond Leiden voor de vijfde keer in het teken van de Pasar Leiden. Het bezoekersaantal van het festival dat de Indische en Indonesische cultuur viert groeide in korte tijd flink. Het begon met enkele duizenden bezoekers en inmiddels zijn dat er ruim vier keer zoveel. De organisatie spreekt dan ook trots van een cultureel fenomeen van formaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het de hele dag droog en zonnig. En loopt de temperatuur op tot 21 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7 uur. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 naar Rotterdam tussen Zoeterwoude en Ypenburg. 10 minuten vertraging. A12 naar Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden een kwartier extra. En de A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Oud-minister, voormalig CDA-leider en Leidenaar Elko Brinkman is op 78-jarige leeftijd overleden. Het gebeurde na een kort ziekbed. Zijn familie heeft dat vandaag bekendgemaakt. Brinkman was van 1982 tot 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. En hij woonde sinds 1975 in Leiden. Vanochtend is er een flinke botsing geweest tussen een bestelbus en een vrachtwagen op de N434 bij Leiden. Het gevolg was een verkeerschaos. De bestuurder van de bestelbus raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. Als gevolg van het ongeluk stond er een enorme file op de weg tussen Leiden, Oegstgeest en Wassenaar. En het afgelopen weekend stond Leiden voor de vijfde keer in het teken van de Pasar Leiden. Het bezoekersaantal van het festival dat de Indische en Indonesische cultuur viert groeide in korte tijd flink. Het begon met enkele duizenden bezoekers en inmiddels zijn dat er ruim vier keer zoveel. De organisatie spreekt dan ook trots van een cultureel fenomeen van formaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het de hele dag droog en zonnig. En loopt de temperatuur op tot 21 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het vooral langzaam op de A4 naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid heb je een kwartier vertraging. A12 naar Den Haag bij Harmelen 5 minuten extra. Een stukje verderop bij Bodegraven ook 5 minuten vertraging. De A20 naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. Bij Gouda viel op de N207 richting Bergambacht. Bij industrieterrein Gouwenstroom 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen ben je een half uur langer onderweg. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Verderop op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid is het op onthoud 10 minuten. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein. En de A20 naar Hoek van Holland tussen datzelfde Terbrechtseplein en Delfshaven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! De middagshow van Unity NL. Het is maandag de laatste dag van augustus. Perry Zuidam in de studio en dit is Django Wagner.

0: Noem het even de zwoele klanken van Django Wagner. Zwarte haren, zwoele gitaren. En die hoorde je bij Unity NL. Het is maandag, de allerlaatste dag van augustus. Ook de dag dat de scholen weer zijn begonnen. En inmiddels is het 5:00, dus dat betekent de eerste werkdag. Die zit erop en Perry Zuidam is de gast in de middagshow. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, gezellig om er weer te zijn.
0: Hoe was jouw weekend?
1: Ja, lekker druk. Het is weer volop optredens gedaan. En gewoon lekker genoten ervan. Dus,
0: En zat er een optreden bij waarvan je nu zegt van... ja, dat was echt top. Dat stak er met kop en schouders bovenuit.
1: Ja, zaterdagavond had ik een ontzettende leuke grote bruiloft. En waren bijna 400 man. En dat was één groot feest. Dus dat was wel een mooie avond.
0: Eventjes lekker nagenieten. Hey, dan ben ik ook wel meteen benieuwd. Bijna september, einde campingseizoen. Is het dan zo meteen alles weer inpakken en gewoon weer terug naar jullie eigen huisje?
1: Terug naar de eigen stek hier in Rotterdam, inderdaad. Ja, tenminste, we hebben nu van de camping een maand cadeau gekregen. Tenminste, dat is een nieuw vanaf dit jaar. Dus we mogen een maand langer op de camping blijven. Dus tot en met eind oktober. Nou ja, wij hadden al gepland dat ik in november weer op Gran Canaria zou optreden. Dus dat overlapt elkaar. Dus ergens half november kom ik weer een keer thuis in Rotterdam.
0: En heb je dan niet zoiets van als het in oktober echt een stuk frisser gaat worden... met kans op nachtvorst dat het misschien wel een beetje koud wordt daar? Of?
1: Ja, wij zijn echte diehard kampeerders. Hè? Dus wij starten altijd op het seizoen op 1 april, wat voor weer het ook is. Dus we blijven ook totdat we echt weg moeten.
0: Echt tot het maximale.
1: Zeker.
0: Ja, wel heel erg lekker. Daarna inderdaad richting de Canarische eilanden. En jij gaat, het stond ook overal op de socials, opa worden.
1: Ja, ook dat. Ja, geweldig. Hartstikke
0: leuk. Even een mooie mijlpaal in januari 27.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Vertel, hoe voelt dat?
1: Ja, heel erg leuk. Echt, ik geniet er volop van. Vorige week zijn we mee geweest om naar de echo te kijken. En het is gewoon zo leuk. En ja, weet je, je eigen vlees en bloed die nu een kind gaat baren. En dan komen echt ook al die herinneringen weer terug van toen zij baby was en dergelijke. En daar praat je dan ook veel meer over dan normaal gesproken. Ja, en het geeft gewoon zo'n leuk gevoel. En het is nu al van, als ik ergens in de winkel loop en ik zie van die babykleding, van die meisjeskleding. Nou, moet ik me nog inhouden om het niet te kopen.
0: En heb je er al een beetje over nagedacht? Ja, wat voor opa ga jij worden? Zo'n opa die alles door de vingers ziet? Zo'n opa die alles leuk vindt? Of toch stiekem ook wel een beetje streng?
1: Nou, kijk, ik vind het wel belangrijk dat je meedraagt aan de opvoeding natuurlijk van zo'n kindje. Dus ik zal ze zeker op mijn manier wel dingen bijbrengen. Maar uiteindelijk hebben de ouders natuurlijk de eindverantwoording. En die moeten de regeltjes bepalen. Daar zal ik me aan houden. Maar ja, ik ben ook opa, hè, dan. Dus dan bij opa mag net iets meer, toch?
0: Ja, natuurlijk. Gewoon lekker van genieten. En voel je dan al een beetje die kriebels dat je denkt van... hé, nou wordt het een beetje anders, mijn leven?
1: Ja, toch wel. Waar ik zelf wel heel blij om ben, is dat ik eigenlijk op een vrij jonge leeftijd opa word. Daar kan je nog heel veel met de komende jaren met ze gaan doen. Dus, en dat vind ik sowieso heel leuk. Maar ja, zeker ook wel. Je leven wordt toch wel een stukje anders. Dus je krijgt familieuitbreiding. En ik hoop dat ik gewoon regelmatig ook met die kleine lekker op pad kan. En lekker leuke dingen ga doen. En, ja, weet je, misschien dat er op een gegeven moment ook wel een bepaald gevoel een beetje van je afvalt van alleen maar te moeten presteren, alleen maar te moeten gewoon lekker genieten van het leven.
0: Op
1: zo'n moment krijg je echt dat gevoel ook wel weer.
0: Hey, en wat staat er dan boven aan die bucketlist? Is er iets waarvan je zegt van dit ga ik als opa absoluut doen?
1: Vooral voor wennen.
0: Gewoon de leuke opa uithangen.
1: De leuke opa uithangen, ja, zeker weten. Wel inderdaad proberen. En ja, ik mijn dochter kennende, dan komt ze regelmatig bij me met die kleine. Dus dan gaan we er gewoon lekker op uit. En dat hoeven niet altijd dure dingen, maar gewoon lekker naar het park, lekker naar de kinderboerderij. Ja, gewoon heel veel ervan genieten.
0: En aan de andere kant wordt het ook gewoon zingende opa of zangopa.
1: Ja, inderdaad, zoiets zal het worden, ja.
0: Er is een nieuw liedje uitgekomen, die heet Zing Señorita. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ook een ex-single track van de 3J's komt eraan. Na Toffe Jongens, de partyversie. Dit is Perry Zuidam bij Unity NL.

0: van de Drieërs en Perry Zuidam. Toffe jongens, ja, het liedje dat al eerder is uitgekomen en een paar maanden geleden weer is uitgekomen, ja, in een soort van 2.0 versie eigenlijk.
1: 2.0 versie, inderdaad. Ja, en een beetje wat steviger. Daar is eigenlijk natuurlijk een beetje over nagedacht. Ten eerste, dat liedje dat, ja, werkt gewoon ontzettend goed altijd nog in de zaal. Is een van, ja, toch wel mijn populairste eigen liedjes, zal ik maar zeggen. En we zijn een beetje met de nieuwe platenmaatschappij zijn we een beetje toch naar iets, ook een beetje verjonging aan het zoeken. Ik doe heel veel, ook voor de ouderen natuurlijk, heb ik altijd gedaan met passie. En dat blijf ik ook zeker doen, want dat is gewoon echt wat ik super leuk vind ook. Maar we hadden wel zoiets van, weet je, we willen toch ook wel een beetje de wat jongeren kunnen bedienen. En daar zijn we eigenlijk vorig jaar mee begonnen. En toen hadden we het idee, zeg maar, om tof jongens in een wat hedendaagse versie, zeg maar, eraan steken. En we hadden wel zoiets van, weet je, die plaats is al een keer geweest. Dus we verwachten daar niet te veel van. Maar het is wel even een leuke aanzet op dat mensen een beetje het idee krijgen van, joh, wat gaat er gebeuren? Dus ja, het moet wel herkenbaar Perry Zuidam blijven. Maar toch een beetje die verjongingsstijl erin. Nou ja, en dat was eigenlijk het doel met toffe jongens in begin van dit jaar. En dat is dat best goed uitgepakt. Ondanks dat hij, zeg maar, geherreleased is, dan weliswaar in een nieuwe versie. Heeft hij het ook wel heel erg goed gedaan op de streamingsite. Dus, ja,
0: merk je dat ook meteen als zo'n liedje dan opnieuw uitkomt, dat hij een bepaalde boost geeft en dat je hem dan ook net wat lekkerder wegzingt bij de optredens?
1: Ja, zeker. Absoluut. Ja, weet je, deze band is gewoon even wat steviger, wat hedendaagse. En dat merk je dan ook. En daardoor merk je dan ook dat het ook weer bij de jongeren weer wat beter aanslaat.
0: Ja, nou, jij zegt verjongen, hoe belangrijk is dat? En wat merk je daarin terug bij de optredens bijvoorbeeld?
1: Nou ja, dat mijn doelgroep wel breder ook nog weer aan het worden is. En dat, zeg maar, ook de jongere generatie, waar ze misschien in voorheen nog wel eens een beetje dachten van, nou, een beetje, Perry is meer een zanger voor de ouderen, begint nu wel ook wel wat meer de jongeren naar mij toe te trekken.
0: Dus, een beetje zo'n kantelpuntje.
1: Ja, inderdaad. En dat is wel heel erg leuk om te zien. En dat is, dat is iets wat ik ook wel graag wil. Wat ik al zeg, blijf ook zeker voor de ouderen. Het concept Perry Zuidam zal niet helemaal verloren gaan. Maar we gaan het wel proberen uit te breiden.
0: Oké. Dus eigenlijk gewoon een soort upgrade van jouw muzikale carrière.
1: Ja, inderdaad. En ik denk dat het ook wel heel belangrijk is. Je ziet heel veel artiesten die blijven maar in hetzelfde schuitje. Alleen maar foxtrotjes, alleen maar walsjes, alleen maar polonaisjes of wat dan ook. En die blijven zich trouw aan zichzelf, dat is hartstikke goed natuurlijk. Dat is wat ik ook doe. Maar je moet wel proberen om daarin ook een beetje mee te gaan. En mee te
0: beetje de horizon verbreden.
1: Ja, inderdaad.
0: Heb ik meteen even een dilemma voor je. Nooit meer zingen voor ouderen of nooit meer zingen voor jongeren?
1: Zo, dat is een goeie. dan wordt het denk ik toch nooit meer zingen voor jongeren. Want ik heb gewoon heel veel met de ouderen, dat zei ik net ook al. En dat blijft ook zeer zeker. Maar het is gewoon heel leuk als je gewoon ziet dat je doelgroep heel groot wordt.
0: En wat is dan, als we gaan kijken naar de oudere doelgroep, als jij in zo'n verzorgingstehuis staat, wat is nou echt een liedje waar jij van zegt, even, mag iets van jezelf zijn of ook van iemand anders, waarvan jij zegt, ja, hier krijg ik altijd die ouderen stil mee of ontroerd of dat ze mee gaan doen?
1: Tranen in de zon. Ja, een van mijn mooiste liedjes. Nooit geen officiële single geweest. Geschreven door Pierre Gardner, vader Abraham. Daar mocht ik het toen van opnemen. En dat is echt een liedje dat raakt mensen. Maar dat is niet alleen de ouderen, dat zijn ook de middelbare mensen, zeg maar. Het liedje komt gewoon op de een of andere manier bij mensen echt, echt binnen.
0: Eigenlijk een stukje inhoud waar het over gaat, waar je over zingt.
1: Ja, absoluut.
0: En nu dan de nieuwste, Zing Señorita. Een paar weken geleden uitgekomen, jouw zomerplaat met klapperende castagnettes.
1: Ja, inderdaad. Een heel leuk liedje. Het was ooit een bestaand liedje van jaren geleden. Alleen ik vond de tekst zo erg leuk en de muziek was een beetje verouderd. En we hadden, daar heb je het weer, we hadden zoiets van, nou ja, gaan we die gewoon opnieuw opnemen, zodat het hedendaags klinkt. Maar ja, dan krijg je toch wel weer dat je een beetje meer naar de oudere generatie gaat. Of gaan we heel de muziek weggooien en gaan we een heel nieuw arrangement erop maken.
0: Nou, gewoon opnieuw opbouwen?
1: Ja, helemaal opnieuw opbouwen. En dat hebben Joris en Michel van de Sonic Solutions hebben dat heel erg goed gedaan, vind ik zelf. En ja, je merkt ook in het land, als ik dit liedje inzet, zodra de eerste tonen beginnen, mensen worden er blij van, mensen gaan gelijk dansen. Het komt bij mensen binnen. En daar zie je ook weer dat dit ook weer de jongeren aanspreekt. En ook de ouderen.
0: Dus eigenlijk weer een op en top Perry Zuidam liedje, maar dan wel met een kleine touch.
1: Inderdaad.
0: het liedje. Overal te streamen, overal te downloaden. Ik zou zeggen, we gaan een beetje op de Spaanse tour. Spaans temperament. Zing Señorita. Dit is de nieuwste van Perry Zuidam. Señor.

0: Danilo Kuijters, Laat me in jouw leven. En Zing Señorita, het liedje met die klepperende castagnettes.
1: Ja.
0: Kan je het zelf een beetje? Heb je het wel eens geoefend of geprobeerd?
1: Ik heb het wel eens geprobeerd, maar er zijn de mensen die het veel beter kunnen.
0: Ja, dan moet je die dames hebben met van die, wat zijn het eigenlijk, een soort van flamingo rokken of zo?
1: Ja, klopt. Ja. Zoals in mijn videoclip te zien is. Hè. Dus daar, die hebben we in Delft hebben we die opgenomen. En daar zit echt een echtpaar in, die dus ook echt flamengo lessen geven. En dus ook het castagnette gebeuren en dergelijke. Dus ja, dat... Die konden het, gelukkig.
0: Ja, ja. Super tof. Eigenlijk ook weer een stukje nostalgie, toch?
1: Ja, zeker.
0: Zo moet je het ook een beetje zien. Videoclip staat online op YouTube. Liedje te streamen en te downloaden. Wat moet het liedje nog doen? Wat moet er nog gebeuren met de plaat als het aan jou ligt?
1: Wat dat betreft, hij loopt hartstikke lekker. Heel veel radiostations hebben hem lekker in de playlist staan. Dus ja, daar ben ik eigenlijk al heel tevreden mee. Dat zeg ik ook altijd, dat is mijn doel. En ik hoop altijd dat het liedje, dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat als ik ergens ga optreden, dat het liedje aanslaat. Nou, dat doet het goed. Dus eigenlijk ben ik een heel tevreden mens.
0: Dus deze zit gewoon weer vast in het repertoire?
1: Ja, absoluut.
0: Hey. Laten we even terugblikken. Een paar weken geleden SS Rotterdam, jouw eigen jaarlijkse concert. Hoeveel jaar doe je dat inmiddels, Perry?
1: Dit was het tweede jaar. Ja, ik heb natuurlijk wel al de meerdere concerten gedaan. Maar dan in theater in Rotterdam.
0: Mm-hmm.
1: En we hadden zoiets van, nou, nu is een keer wel een andere locatie. Toen zijn we in contact gekomen met SS Rotterdam. En die wilden mij heel graag op het schip hebben. Nou, toen hebben we dat mooi kunnen combineren. Dus hebben we gezegd van, nou ja, weet je, dan gaan we dat hier doen. En dat hebben we nu voor het tweede jaar gedaan. En dat slaat erg goed aan. Dus wij hebben nog niks besproken. Maar de mensen die reageren nu al van, kan ik alweer kaarten bestellen voor volgend jaar. Dus het zit er wel dik in dat we volgend jaar ook weer terug zijn.
0: Met andere woorden, die traditie is geboren en die gaan we gewoon voortzetten.
1: Voorlopig wel, zeker.
0: En als we even terugblikken dan, een paar weken geleden. Mooie grote zaal, grote show, trap erin.
1: Ja, inderdaad.
0: En dan?
1: En dan lekker al je liedjes zingen. Een zaal vol enthousiaste fans die lekker meegenieten. Zorgen voor een goede vertering van drankjes en hapjes voor de gasten. Ja, het was gewoon weer een waanzinnige leuke middag. En mensen genieten ervan. En ik vind het dan altijd leuk om een collega-artiest te vragen. Mensen weten dat nooit van tevoren, maar ik vraag dan altijd één collega-artiest die dan ook nog even een half uurtje komt zingen.
0: Ja.
1: Nou, het was in dit geval Maurice Groeneweg, die is langs geweest. Dus ja, dat zijn gewoon superleuke dingen. En daar kijk je dan echt wel weer op terug. En mooie herinneringen.
0: Nou, ben jij sowieso al van het organiseren aankomende zondag? Het is dan 6 september. Dan heb jij een eigen fandag.
1: Ja, ook.
0: Waar ga je dan naartoe en wat ga je de fans laten zien, horen en beleven?
1: Dan gaan we naar Ridderkerk. Daar heb ik dan wel twee gasten bij. Monique van Beers en Albert van Bentham, die komen ook optreden. En dat vind ik altijd, dat moet altijd een wat, dat doe ik één keer in de 6 weken. En dat moet altijd een wat knussere middag zijn. Dan komen er ook niet meer mensen binnen dan 80.
0: Oké. Okay.
1: En dat zijn dan zeg maar echte fans, omdat je daar dan ook echt even de tijd voor hebt. Dus daar ga ik ook gewoon dan even lekker bij aan tafel zitten en even gezellig een praatje maken. En ja, gewoon het socialize ook, als het die zijn.
0: Gewoon hapje, drankje. En onderling zie je dan dat die mensen elkaar inmiddels ook echt allemaal goed kennen en dat het gewoon één groot feestje is met elkaar?
1: Ja, inderdaad. En ze praten zelf onderling altijd over van, we zijn net de grote Perry Zuidam familie. Nou ja, dat is natuurlijk superleuk om te horen. Maar je merkt wel dat er heel veel connecties uitkomen. En er zijn zelfs al liefdesrelaties geboren.
0: Nee, joh.
1: Dus wat dat betreft. Ja,
0: een soort familie Zuidam on tour.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, wel superleuk. En je zegt, iedere 6 weken doe je dat. Ja. Heb je dan dit hele jaar ook al volgepland?
1: Ja, voor de rest van dit jaar staat hij al volgepland, inderdaad. En toevallig hebben we van de week de nieuwe datums voor het nieuwe jaar alweer besproken. Dus die staan ook allemaal vast.
0: Lekker.
1: Ja.
0: En daarnaast nog heel veel organiseren. Want behalve dat je dit doet, heb je ook nog in een andere zaal één keer in de maand is het volgens mij.
1: Dat is één keer
0: even
1: in de
0: buiten
1: maand.
0: De zomer om. Ja. Ook echt een eigen avond met alles erop en eraan.
1: Dat klopt. Ja, één keer in de maand hebben we een muzikaal onthaal. Ik heb een stichting, die heb ik cadeau gekregen van Rita Jong, een collega van mij. En die had op een gegeven moment zoiets van, goh, ik ben nu 80 en ik vind dat mooi geweest. Dus mijn partner en ik hebben de stichting overgenomen. En dat is een stichting die zich eigenlijk inzet voor mensen die het niet zo heel breed hebben. En die op een leuke manier leuk entertainment kunnen bieden voor een betaalbare prijs. Die mensen betalen dus bij entree €7,50. Nou, daar krijgen ze een middag vol met artiesten voor. Daar krijgen ze een drankje voor. Dus ja, wat dat betreft is dat Ja, altijd supergezellig.
0: Dus eigenlijk heel laagdrempelig, leuk, vrolijk.
1: Inderdaad.
0: En is er een website waar al die evenementen dan van jou op staan, Perry?
1: Ja, ik heb mijn eigen website natuurlijk, perryzuidam.nl, waar heel veel op staat. En ook, wij doen voornamelijk eigenlijk alles via de social media tegenwoordig. Hè? Dus via Facebook, Instagram, daar hebben we gewoon onze eigen sites van Musical onthaald.
0: En dan kom je erachter wie er komen en wanneer die evenementen allemaal plaats gaan vinden. Ik heb de huidige nummer 1 klaarstaan uit de top 25 van Unity NL. Joey Nicolai, nou, ik wil een knoopje aan je blouseje zijn, Perry.

0: Joey Nicolai, Tinto de Verano. En die hoorde je bij Unity NL. Wat is jouw favoriete drankje? Avondje vrij. En dan?
1: Lekker Malibu'sje cola.
0: Oké. Ja. Lekker gewoon op de camping.
1: Inderdaad, ja.
0: En dan voetjes in het water.
1: Klopt, inderdaad.
0: Lekker relaxen.
1: Lekker relaxen.

0: Hebben we hem gewonnen. Dus,
1: er staat een bokaal thuis.
0: Ja, inderdaad. En wat dat betreft, we vinden het allebei leuk. We hebben niet echt groene vingers, maar we vinden het wel leuk. En het is ook heel ontspannen, gewoon lekker even in die tuin bezig te zijn.
1: Ja, dat snap ik. Ja. Eventjes verstand op nul, even compleet wat anders doen.
0: Ja.
1: Hey Perry, nou vertelde je mij net, dit jaar misschien wel, misschien niet nog een liedje.
0: Ja, inderdaad.
1: Waar hangt het vanaf?
0: Nou, eigenlijk had ik gezegd van, we hebben er dit jaar al 2 gedaan. Want we waren heel vroeg natuurlijk in het jaar met Tof Jongens en nu deze. Toen hadden we zoiets van, nou, weet je dan, 2 per jaar vind ik mooi. Dan blijft het ook een beetje rustig.
1: Ja.
0: Maar ik kreeg via de Sonic Solutions in 1 keer 2 liedjes toegespeeld. En juist een beetje in de trend waar we mee bezig zijn om ook een beetje te verjongen. En daar zat wel 1 liedje bij dat we zeiden van ja, weet je, dit is wel heel erg leuk. En dit zou zeer zeker een jongere doelgroep heel goed kunnen aanspreken. En dat gaat een beetje meer naar de après-ski, zeg maar. Wanneer ga je dat dan uitbrengen?
1: Nou ja, dan denk ik meteen aan de 11e van de 11e. Carnavalseizoen. Vanaf december gaan al die pistes open.
0: Inderdaad. Kijk, dat is nu een beetje op ons pad gekomen. Of gaan we wachten tot net na de feestdagen. Dat we zeggen, begin januari komen we er gelijk mee. Of wordt het inderdaad toch rond de 11e van de 11e. Dus daarin zijn we nu heel even nog aan het stoeien.
1: En geef me nog even een klein tipje, even een klein hintje. Wordt het een eigen liedje, een bewerking?
0: Een heel eigen liedje.
1: Oké, dus ja. We kunnen het niet ergens van herkennen?
0: Nee, absoluut niet.
1: Geen afgeleide?
0: Nee.
1: En voor de rest ga je volgens mij helemaal niets verklappen?
0: Nog niks verklappen, nee.
1: Nou, over een paar maanden gaan we daar in ieder geval achter komen. Ik heb nu in ieder geval een liedje klaarstaan. Petrus heet die.
0: Ja.
1: Zo'n liedje die je bijna nooit meer hoort, hè?
0: Nee, terwijl er ook tijdens mijn optredens toch nog wel eens om wordt gevraagd. En een liedje wat eigenlijk gaat over het leven. Hè. Dus wees in het leven blij met wat je hebt. En zorg gewoon dat je voor iedereen een goed woord hebt. En dat je gewoon aardig bent en liefdevol.
1: Nou ja,
0: dan kom
1: dan
0: je het verst in
1: die
0: het leven.
1: Mooie kleine dingen.
0: Ja, toch?
1: Denk aan de bokaal voor de tuin.
0: Zeker, absoluut.
1: En dat zijn de mooie dingen van het leven. Samuel Welten komt er ook aan na Petrus. Dit is Perry Zuidam tijdens de middagshow.
2: Mensen, kom eens hier. En luister naar een oude kastelein om eens 1 keer wat te zeggen.

niet steeds aan met welvaart. Daar raakt steeds een steekje aan los. Zit er dan opeens de klat in? Jan de Werkman is de klos. Laat ze barsten met haar slag.

0: Dansen met de Duivel. Je hoorde Samuel Welte bij Unity NL. En daarvoor Perry Zuidam met Petrus. Is dat er eentje die dan ook wel standaard in het repertoire zit als we kijken naar echt een 30 minuten set?
1: Nee, dat niet. Maar wat ik net al zei, het is wel een liedje die toch nog wel eens wordt aangevraagd. Dus het is geen vergeten liedje inmiddels. Maar het zit niet altijd standaard in het repertoire.
0: Meest gekke liedje die je in de afgelopen tijd hebt gedaan? Mag er eentje van jou zijn of eentje van iemand anders?
1: Bijlo de Gasolino. Ja, daar staat heel de tent mee op zijn kop.
0: Ja, werkt altijd, hè?
1: Werkt altijd, ja.
0: Overal. Ja. Ook bij de wat oudere mensen merk je dat die het inmiddels ook herkennen. En zeg maar opstaan vanuit hun luistoel.
1: Absoluut. Ja, die gaan er ook in mee. En dat, ik maak dan altijd bij het liedje ook wel een beetje een showtje ervan, zeg maar. Met doekjes zwaaien, dat soort dingen. En dat werkt gewoon heel erg goed. En dat mensen vinden het dan grappig.
0: Een stukje entertainment erbij.
1: Ja, belangrijk toch.
0: Hey, hoe gaat jouw week eruit zien? Vandaag maandag, morgen 1 september. Is dat voor jou ook een beetje zo'n gevoel van oké, dan is de zomer ten einde?
1: Nee, de maand september heb ik dan. Dat heb ik meestal begin oktober. Dan heb ik echt zo van, nu is de zomer echt voorbij.
0: Nou, is klaar.
1: Ja, nu gaan we lekker de herfst in. Nou, dan ben ik altijd zelf begin oktoberjaar. Dus dan gaan we daar weer. Maar deze week, vandaag en morgen gewoon even lekker 2 rustige dagjes. Woensdag beginnen we weer met optreden. En hebben we de rest van de week iedere dag weer optredens gepland staan. Dus ja, ik hoef me niet te vervelen.
0: Nou ja, ik zag jouw agenda online staan op jouw socials. Ja. En heel eerlijk, het is een druk maandje dit.
1: Ja, zeker. Ja. En zo gaat dat eigenlijk bijna gelukkig iedere maand. En ja, ik heb gelukkig een hele volle agenda. Daar ben ik heel blij mee.
0: Gewoon een soort zekerheidje dat je weet van oké, er is altijd lekker gewoon werk. En is dat ook iets wat je dan hebt opgebouwd in de afgelopen jaren?
1: Ja, zeker. Want er zitten ook voor mij een aantal vaste contacten bij die ik gewoon jaarlijks zeg maar terugzie en weer terugboek. Ik werk voor een aantal instanties waar ik gewoon een vast aantal optredens per jaar al van krijg. Dus dat is gewoon heel prettig. Dus ja, ik heb zeker een deel vaste klanten. En dan is het altijd weer leuk om dat uit te breiden met de nieuwe dingen. Maar een beetje die zekerheid is toch wel heel fijn.
0: Met andere woorden, het gaat goed met Perry Zuidam.
1: Zeker weten.
0: Voor meer informatie, meer Perry, waar ben je te vinden?
1: Alle bekende social media kanalen en natuurlijk mijn eigen website perryzuidam.nl.
0: Zullen we dan die zomer gewoon nog eventjes verlengen met een maandje?
1: Laten we doen. Lekker.
0: Die zomer die warm, droog en extreem warm was?
1: Absoluut. Van mij mogen er nog een paar warme dagen komen hoor.
0: Ik zou zeggen, op naar die mooie tuin, op naar de camping.
1: Dankjewel.
0: En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Perry Zuidam, maak nog eventjes een foto van hem. Die komt op Instagram en Facebook. Daar heten wij unitynl.nl. Zwoele, zotte zomer.

De man die we allemaal kennen van Blikkendag, Sven Versteeg, heb lak aan wat ze zeggen. En daarvoor Perry Zuidam met Zwoele Zotte Zomer. Perry onderweg naar de camping, naar zijn prijswinnende tuin. En van Perry hebben we dus een foto gemaakt. En die kan je terugvinden op Instagram en Facebook. Daar heten we unitynl.nl. Zometeen na 6 uur non-stop de beste muziek van eigen bodem. En morgen vanaf 5 uur een nieuwe middagshow. Artiesten, die check je op de website unitynl.nl. Donnie Ponsen nu, dit is Huisje aan de Amstel.

0: Hak Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. En diezelfde A4, maar dan verderop richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid is het oponthoud een kwartiertje. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Oud-minister, voormalig CDA-leider en Leidenaar Elko Brinkman is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat gebeurde na een kort ziekbed. Zijn familie heeft dat vandaag bekendgemaakt. Brinkman was van 1982 tot 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. En hij woonde sinds 1975 in Leiden. Vanochtend is er een flinke botsing geweest tussen een bestelbus en een vrachtwagen op de N434 bij Leiden. Het gevolg was een verkeerschaos. De bestuurder van de bestelbus raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. Als gevolg van het ongeluk stond er een enorme file op de weg tussen Leiden, Oegstgeest en Wassenaar. En het afgelopen weekend stond Leiden voor de vijfde keer in het teken van de Pasar Leiden. Het bezoekersaantal van het festival dat de Indische en Indonesische cultuur viert groeide in korte tijd flink. Het begon met enkele duizenden bezoekers en inmiddels zijn dat er ruim vier keer zoveel. De organisatie spreekt dan ook trots van een cultureel fenomeen van formaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het de hele dag droog en zonnig. En loopt de temperatuur op tot 21 graden.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: DHB Plus. Alfa aan de Rijn, Woerden en Bodegraven. Je zingt ze mee.
1: Ik keek jou.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiviet was het tot het laatste moment spannend.
2: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
1: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
3: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klaren wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taart zu grunde liegt.
1: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Oud-minister, voormalig CDA-leider en leidenaar Elko Brinkman is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat gebeurde na een kort ziekbed. Zijn familie heeft dat vandaag bekendgemaakt. Brinkman was van 1982 tot 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. En hij woonde sinds 1975 in Leiden. Vanochtend is er een flinke botsing geweest tussen een bestelbus en een vrachtwagen op de N434 bij Leiden. Het gevolg was een verkeerschaos. De bestuurder van de bestelbus raakte gewond en is door ambulancepersoneel behandeld. Als gevolg van het ongeluk stond er een enorme file op de weg tussen Leiden, Oegstgeest en Wassenaar. En het afgelopen weekend stond Leiden voor de vijfde keer in het teken van de Pasar Leiden. Het bezoekersaantal van het festival dat de Indische en Indonesische cultuur viert groeide in korte tijd flink. Het begon met enkele duizenden bezoekers en inmiddels zijn dat er ruim vier keer zoveel. De organisatie spreekt dan ook trots van een cultureel fenomeen van formaat. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Morgen wordt het de hele dag droog en zonnig. En loopt de temperatuur op tot 21 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen, omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
2: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
1: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
3: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
4: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
3: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
1: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Alleen. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Wat we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De een is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
3: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
1: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier,

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

zo dichtbij komt, draait het hart er vaak omheen. Wat is er mooier om te zeggen, wat je diep

0: Dit is deze week de JTNL Single Track. Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Nieuwe muziek hoor je bij JTNL.
1: Hey Tino!

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

van mijn vrouwtje. Schat, hoe laat kom je naar huis? Had je theewater al opgezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik deed dat ze me mist.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.